0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofty Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassez la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk

0: Zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Okay, bye.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

0: right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
2: Goedemorgen. Dit is BNL.

0: BNL Nieuws.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofti Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com. Hey.

empty fields, dark at night. Ain't nothing for poison.

0: zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine. I've been helped.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Goedemorgen.
1: Bewust niet geluisterd.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Bewust niet geluisterend.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
1: Dit was het BNL-nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En DAF.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayette op X als reactie op de cijfers van oversterf

0: die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens 250.000 euro betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan 10.000 euro is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.
2: Goedemiddag.
3: Je luistert naar BNL.
4: Everybody get up.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Waar cultuur en natuur als muziek op je plakt.
2: BNL.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.
2: Lay, lady, love, lay, lay, sit down.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden-Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, for those who truly listen.

empty. Feels dark at night. Ain't nothing for poison.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niet geluisterd.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, connected by culture.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd.

0: neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Goedenavond, het is weer vrijdagavond. Iets later opgestart dan normaal en dan gepland. Maar we zijn er en we zijn live in de studio aanwezig. Want mijn plan was eigenlijk om een beetje te vertellen over het voorbije schooljaar. Het voorbije schooljaar, ook al is het vakantie op dit moment. Maar toch zou ik daar wel willen aandacht aan besteden en een aantal dingetjes over zeggen. Maar we gaan sowieso ook leuke muziek draaien. En ja, dus het volgende plaatje staat klaar. Thinking of a Place van The War on Drugs live. Waarom deze plaat? Het is gewoon een heel mooi nummer. En ja, ze spelen live op, ze hebben gisteren denk ik live gespeeld op Werchter. En ik denk dat ze deze song ook daar live gespeeld hebben. Geniet ervan.

Tot op het laatste hebben we War on Drugs mogen horen met Thinking of a Place. Nu, at Thinking of a Place, meestal is dat effectief een fysieke plaats, maar we kunnen ook wel dromen van een... We kunnen natuurlijk ook dromen van een plaats, hè, uiteraard. Hè. Thinking of a Place, dromen van een plaats, gaat absoluut ook. Hè. Het volgende nummer wat klaarstaat is een nieuw liedje uit de... uit het album van Nothing But Thieves, Evolution. En daar gaan we dadelijk ook even meer over vertellen waarom precies dat nummer is.

Ja, The Evolution van Nothing But Thieves. En waarom heb ik specifiek dit nummer uitgekozen vandaag, Evolution? Het zal daar op zich wel niet echt iets mee te maken hebben waarom ze dit nummer gemaakt hebben, Nothing But Thieves. Maar zoals ik daar straks al zei, ik zou het graag eens eventjes hebben over onze onderwijssysteem, ons scholensysteem, zoals we dat op dit moment kennen. En ja, dan gaan we eventjes ver terug in de tijd, ik zal het zo zeggen. Hè. Als we dan kijken hoe het onderwijssysteem ontstaan is, dat is eigenlijk rond de jaren 1900 ontstaan, 1902, 1903. En dat was voornamelijk John Rockefeller, die dan eigenlijk zijn filantropische ideeën had over een school en waarom hij een school wou opstarten. En dat was vooral standaardisering dat hij wou. Hè. Het was dan op dat moment ook de tweede industriële revolutie, hè, de industriële samenleving. En hij vond dat, dat de mensen, of eigenlijk dat de kinderen en jongeren gebaat waren met onderwijs. En dus hij vond dan dat hij het onderwijs moest aanbieden. Dus Rockefeller is eigenlijk een beetje de bedenker van het huidige onderwijssysteem. Dus, maar het was ook meer een het Pruisische schoolsysteem waar hij zich op gebaseerd had. Omdat het Pruisische schoolsysteem was heel strikt. Hè? Dus er was een heel strakke discipline daar. Ook met vaste lesuren. De belletjes, hè, zoals ze nu kennen, de bels, morgens, de bels, middags. Hè. En ook toen hadden ze nog uniformen aan, hè, dus het Pruisische schoolsysteem. Maar voor Rockefeller was er dus eigenlijk vooral het openbaar onderwijs was voor hem, volgens hem, een tool voor sociale stabiliteit en economische groei. Hè. Als je dan inderdaad bedenkt van, wij zitten dan 1902, 1903 in die periode, de industrie die opkwam, dus ja, mensen moesten geld opbrengen. Hè. Zo bekeek hij het eigenlijk toen. Nu, toen natuurlijk leek dat inderdaad een logische keuze, maar als je dan kijkt, we zitten vandaag 2026 en eigenlijk is het schoolsysteem nog weinig veranderd, maar daar ga ik dadelijk verder op in. Nu, we spreken heel veel over Rockefeller, het systeem van Rockefeller, wat hij binnengebracht heeft, maar we hebben ook Andrew Carnegie, die was eigenlijk voor het... zijn dingen was: the main function of education is to teach one to think sensibly and critically. Dus waar Carnegie vooral voor stond, was boeken. Dus hij heeft eigenlijk gezorgd dus dat er... hij is eigenlijk een beetje de bedenker en de sponsor van de bibliotheken, zoals wij die dan ook aan de dag van vandaag kennen. En hij vond het dus heel belangrijk dat iedereen toegang had tot boeken, want hij vond dat je met zelfstudie... He, dus door boeken te lezen, dat hij vooral veel zelfstudie kon doen. He, dus, maar die twee mannen hebben eigenlijk een beetje ons huidige systeem wat gevormd tot wat het is de dag van vandaag. He. Nu, ik ben niet alleen om hier te vertellen over het onderwijssysteem. Ik ga ook nog wel leuke plaatjes draaien. He. Dus het volgende nummertje wat klaar staat is I Predict a Riot van Kaiser Chiefs.

0: dit was dus Firestarter.
1: Van The Prodigy. The Prodigy die ook live gespeeld hebben. Gisteren op Werchter, dacht ik, als ik mij niet vergis. Ik vond het ook wel jammer dat ik er niet bij kon zijn. Maar goed. Hè. Dus vandaar live Firestarter. Goed, en dus ik heb net al een beetje verteld over het onderwijssysteem van Amerika. En het is een beetje te vergelijken met het Belgische onderwijssysteem. Maar ja, hier waren het er nog wel een aantal andere factoren die meespeelden. Hè? Dus dat het was, hoe zal ik het zeggen, hier in België was het geen exacte kopie. We zaten hier bijvoorbeeld, in de 19e, 20e eeuw zaten we hier met de schoolstrijd. De spanning tussen het katholiek en het vrij onderwijs en het officieel het staatsonderwijs was toen. Wij zaten toen de jaren 1914, 1920, dus na de oorlog, is hier ook de leerplicht uitgebreid. Dus er was toen al een leerplicht, maar die hebben ze dus na de oorlog hebben ze inderdaad verder uitgebreid. Het schoolpact van 1958, dus dat de pacificatie bracht. Dus dat had voor beide zuilen, zowel katholiek als gemeenschappelijk onderwijs, bracht dat financiering met zich mee dan. En Vlaams of Belgisch onderwijs bleef sterk verzuild. Hè. Dus later communautair, in tegenstelling tot meer tot het meer gecentraliseerde, filantropische, gestructureerde Amerikaanse model. Dus we hadden hier in België, Vlaanderen, wel indirecte invloeden via die Amerikaanse filantropie. Wat ik daar straks zei, die Rockefeller en die Carnegie. En dan, nu, zij hebben dan vooral, ja, na dus de Tweede Wereldoorlog, dus die internationale uitwisselingen wel gehad. En dat was dan ook de naoorlogse reconstructie, het Marshallplan periode. En dan ook die academische contacten, waardoor het hele huidige systeem eigenlijk is ontstaan. Nu, maar de tijden waar ik van spreek is na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Dus dan spreken we over 1945, 1946. Maar ik blijf erop hameren, we zitten vandaag de dag 2026. En eigenlijk als we nagaan, is er in het huidige onderwijssysteem weinig veranderd, weinig aangepast, weinig individualisering gebeurd. Maar daar ga ik samen een beetje het verder over hebben. Want ik heb nu ook een heel mooi liedje klaarstaan van Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Manic Street Preachers, die spelen trouwens op Rockherk zaterdag. Ik weet niet juist, de datum durf ik niet juist zeggen, maar enfin, in elk geval op Rockherk komen de Manic Street Preachers. Ik zou zeggen, ga zeker eens kijken.

Ja, hè, dus we hebben het net een beetje over het onderwijssysteem gehad. Hè. Ja, farewell to the fairground. Dat vond ik dat er ook wel tussen kon. Maar ja, hè, dus zoals ik net eigenlijk al een beetje verteld heb, het hele schoolse systeem is eigenlijk gebaseerd op economisch gewin. Economisch gewin, hè, doordat kinderen en jongeren... hoe moet ik het zeggen, klaarstonden om in de fabriek aan te werken. Daar kwam het uiteindelijk op neer. Zeker in de industriële revolutie in der tijd. Was dat ook een beetje de logische... Ja, was dat ook het meest logische. En ja, op dat moment ook echt wel... langs de ene kant goed natuurlijk. Hè, dus dat ze het wel ergens ingevoerd hebben. Maar het probleem vind ik... Het systeem is niet mee geëvolueerd. En daar zitten we eigenlijk een beetje op. En daar wil ik dadelijk ook nog wel wat over hebben. Over het huidige onderwijssysteem. Of het systeem toekoer. Want dus we worden voorbereid in school. Van 9 tot 4, 9 tot 5 soms. Stilzitten, luisteren. Uw hand omhoog steken als je iets wilt vragen. Zelf niet... te kritisch na te denken over bepaalde dingen, zodat we dan in een, ja, later als we dan afgestudeerd zijn, in een gelijkaardig systeem terechtkomen als werknemer, waar eigenlijk dezelfde trant een beetje doorgezet mag worden. En daar gaat een stukje, het volgende liedje over van de Editors, The Racing Rats. Gaat er naar luisteren.

Ja, en dit was Mr. Ryder van Stereophonics uit het album Just Enough Education. En daarvoor was het Snow Patrol met Take Back the City. Nu, Mr. Ryder, ik vind het wel leuk als ik mijn eigen verhaal een beetje kan schrijven. Of zoals hier nu op de radio, mijn eigen verhaal een beetje komen vertellen. Hè. Nu, we zijn nog altijd een beetje bezig over het huidige onderwijssysteem.

0: Nu, allez, begrijp me zeker niet verkeerd. Ik ben absoluut voorstander van de leerplicht. Dus dat we inderdaad uit een tijd van kinderarbeid komen, waar de kinderen inderdaad moesten mee gaan werken om het economische plaatje rond te krijgen. Maar, en daar is dan ook, ik denk bijvoorbeeld dan hier in België, in Vlaanderen, de film Daans, Pater Daans is daar dan inderdaad tegenop gekomen. En dan is er ook na die tijd, is er dan leerplicht ingevoerd, waar ik absoluut voorstander van ben. Maar ik denk dat ik, om eerlijk te zijn, eerder voorstander ben van het model van Carnegie, die dan zoiets heeft van, goh, kijk, ik stel boeken ter beschikking in bibliotheken, waar je eigenlijk zo goed als gratis dingen kan uitlenen en aan zelfstudie doen en op die manier bepaalde dingen zelf aanleren. Ja. Nu, ja, maar wij zitten natuurlijk hier in België, of in Vlaanderen ook, zeker met twee dingen. Enerzijds is dat leerplicht en anderzijds is het schoolplicht. Nu, er gaan heel veel mensen niet zo blij zijn dat ik dit op de radio ga zeggen, maar wij zijn niet schoolplichtig. Dus je bent wel leerplichtig, maar niet schoolplichtig. Dus sorry scholen, maar het is wel zo, ik ga even toch wel zo benoemen. Want zoals ik net ook al zei, de scholen op zich, het schoolsysteem is eigenlijk een beetje gemaakt om onze kinderen, en zeker als je dan bedenkt, kinderen, kleine kinderen, 2,5 jaar, starten we in de kleuterschool. En daar worden we eigenlijk geleerd om te luisteren, te zwijgen, stil te zitten, uw handje op te steken als je naar het toilet moet gaan. Je mag ook niet drinken tijdens een les, of je mag zomaar niet de klas uitlopen. Dus daar worden we eigenlijk al getraind vanaf 2,5 jaar. En dus het schoolse systeem is van tot 18, 19 jaar. Het ligt eraan als je nog een zevende specialisatiejaar wil doen. Dus het is niet de bedoeling dat we eigenlijk als opgroeiende kinderen, opgroeiende jongeren, dat we eigenlijk al een kritische blik hebben of echt zelfstandig gaan denken. En in dat opzicht is eigenlijk ons schoolsysteem gewoon verouderd en achterhaald op dat gebied. En eigenlijk zelfs, ik durf bijna zeggen, schadelijk voor de huidige generatie. De huidige generatie kinderen en jongeren. Omdat zij toch wel zeker andere noden hebben op dit moment. Dus zij hebben een meer creatiever inzicht. Zij denken gewoon anders. Er zijn op dit moment ook heel veel kinderen die labeltjes krijgen van ADHD, ASS, kinderen met dyslexie. Dat vraagt eigenlijk een andere aanpak van ons onderwijssysteem, sowieso. Nu, het is dan wel, dus als we ene keer van kleutertjes naar de lager, naar het secundair onderwijs gaan, is het eigenlijk maar braaf volgen, als ik het zo mag zeggen, met weinig eigen input en creativiteit en zelfstandigheid. De individuele noden, de individuele behoeftes worden eigenlijk een beetje aan de kant geschoven, want ja, het is natuurlijk ook de realiteit als je met 25 leerlingen in een klas zit. Ik neem maar 14, 15-jarigen met 25 in één klas. Je kan ook gewoon niet als leerkracht ingaan op alle individuele noden van alle 25 leerlingen in uw klas. Dat is inderdaad gewoonweg absurd. Hè? Maar wat we dan wel verwachten van onze jongeren, dus ene keer als ze afgestudeerd zijn en 18 plus zijn, dan sommigen gaan dan gewoon verder studeren. En dan van onze jongeren die gaan verder studeren, verwachten wij ineens wel dat ze een kritische blik hebben, dat ze zelfreflecties kunnen toepassen en dat ze ook hun eigen noden en behoeften kennen. Terwijl dat eigenlijk nooit echt aangeleerd is op een school. En ik merk ook heel veel studenten dan die bij mij komen en die pas op die leeftijd, dus 18, 19, 20 jaar, dat die dan bijvoorbeeld gediagnosticeerd worden met een vorm van ASS of met ADHD. En dat voor hen dan ook wel alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Hè. Jij wou misschien iets zeggen of vragen?
1: Ja, ik ben hard op het luisteren. Zeer interessant.
0: Okay.
1: Maar hoe zou jij dan de huidige school willen veranderen? Of hoe zie jij het zitten dat de leerlingen momenteel het een beetje beter zouden hebben tegen het schoolbeleid wat nu al pakweg 125 jaar bestaat? Hè?
0: Ja.
1: Het is toch eigenlijk steeds hetzelfde, gelijk jij zegt. Dat
0: ja.
1: is ook zo, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Er moet toch eigenlijk een betere manier zijn dan om...
0: Ja, ik ben er zeker van overtuigd. Nu, ik zeg niet dat alle scholingssystemen slecht zijn. Dat ga ik
1: tuurlijk
0: absoluut niet beweren hier. Ik zelf ben bijvoorbeeld heel erg voorstander van Steiner-onderwijs, van methodeonderwijs. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Dat snap ik ook en dat begrijp ik ook wel. Dus ik wil kijken vooral naar de individuele noden van de leerlingen. Hè. En ik denk dat dat een stukje het beste tot zijn recht kan komen door te beginnen met te luisteren naar de leerlingen. Met te luisteren wat zij nodig hebben om tot leren te komen. Hè. We hebben nogal gasten hier inderdaad in de studio gehad waar het gesprek over ging dat kinderen en jongeren de ruimte moeten hebben.
1: Ze worden te weinig gehoord.
0: Ze worden één, ergens te weinig gehoord, ja. En twee, hun individuele noden en behoeften, ja, die komen niet aan bod binnen het modale onderwijssysteem. Ja. Maar zij moeten ook de ruimte hebben. Dus hun mentale welzijn moet eerst eigenlijk op punt staan. Hè, of daar moet daarmee bezig zijn worden. En dan pas hebben ze inderdaad de ruimte om tot leren te kunnen komen. En dat is eigenlijk een hele belangrijke.
1: Ja. Dat is dan eigenlijk een beetje de reden waarom jij en uw partner, Nathalie, de virtuele school, zijn opgestart begin dit jaar.
0: Ja, dat klopt. Hè. Vanuit dat uitgangspunt is de virtuele school opgestart, omdat wij daar de tijd en de ruimte willen creëren voor onze leerlingen, voor onze studenten. Het is inderdaad een secundaire online school.
1: Ja.
0: En zodoende, we willen het ook niet meteen laten boomen. We willen ook niet te groot worden. Waardoor we met maximum 7 leerlingen in 1 klas, in 1 richting willen zitten.
1: Ja.
0: Want we volgen met de virtuele school wel degelijk de vakfiches.
1: Ja, ja.
0: En ze gaan naar de examencommissie om daar hun examens te doen. Zodat ze toch alsnog een diploma kunnen behalen voor het secundair. Maar we willen dat inderdaad die klasjes zo klein mogelijk houden van maximum 7 leerlingen. Zodat we inderdaad kunnen ingaan op...
1: De leerlingen individueel begeleiden.
0: Ja. Dus de vakexperten, de contactmomenten met de vakexperten, die gebeuren klassikaal. Hè. Dus met 5 of 7 mm-hmm. leerlingen tegelijkertijd. Mm-hmm. Maar er is inderdaad ruimte om contact met een coach op te nemen. Hè. Zowel Nathalie als ikzelf, wij zijn ook coach in het hele gegeven van
1: inderdaad.
0: Onze VZW van de virtuele school. Nu, daarnaast zijn wij ook eigenlijk altijd bereikbaar. Dus niet zozeer binnen de schooluren. Nu, maar we hebben ook gemerkt dat het op zich het zelfstandig leren niet altijd zomaar evident is voor alle leerlingen.
1: Mm-hmm.
0: Dus willen we vanaf september ook een leerlab inrichten. Waar dus de leerlingen kunnen samenkomen om te leren. En als ze moeite hebben om te leren, gaan wij met Marleen samenwerken. En gaat Marleen hen tips geven om te leren. In het leerlab.
1: Ja. Oké, mooi.
0: En Nathalie of ikzelf gaan ook altijd ter beschikking zijn. Mocht er iets zijn, mocht het er andere dingen boven komen, dan zijn wij ook ter beschikking.
1: Geweldig
0: natuurlijk.
1: Initiatief, zou ik zeggen.
0: Ja, dankjewel. Nu, en dit is inderdaad over de virtuele school. Hè. Vorige keer hadden we hier Tine aanwezig. En Tine is ook bezig met... die heeft een alternatief leerplatform opgestart, Leervlam. Waar ook inderdaad vanaf kleuterleeftijd tot 18, 19 jaar eigenlijk... dat ze daar ook op zelfstandige basis en via zelfstudie een diploma kunnen behalen.
1: Ja. Super.
0: Dus dat bestaat er ook. Dat is
1: leervlam.be.
0: En de virtuele school is uiteraard www.devirtueleschool.be. Dus wie daar interesse voor heeft, die mag altijd daar eens gaan kijken. En in dat opzicht willen Nathalie en ik zelf toch een beetje onze eigen... Stempel zetten, ons eigen verhaal wat schrijven binnen die virtuele school. Omdat wij wij voelen die nood, we voelen die behoefte dat het anders moet gewoon. We merken dat ook aan de studenten, het secundair onderwijs, er vallen heel veel leerlingen uit, blijven heel veel leerlingen thuis. Ik heb gisteren of eergisteren het cijfer gehoord, ik ben het even kwijt. Ik denk alleen, ik dacht in Mechelen of Antwerpen, dat was nog niet eens groot Antwerpen, denk ik, in totaal 6000 leerlingen die gewoon thuis zitten.
1: Mooi.
0: Ja, ik wil het dan al niet opentrekken over heel Vlaanderen, maar ik was blij dat ik op mijn stoel zat, want ik denk dat ik eraf viel. Ja, en dan denk ik van 6000 leerlingen die niet naar school kunnen of willen om bepaalde omstandigheden, daar moeten we toch iets mee doen.
1: Ze zullen graag horen dat de virtuele school dan bestaat. Dat al opgericht was. Ouders, leerlingen die nu aan het luisteren zijn. Ja. Dan gaan ze graag horen, want het is nog niet zo populair. Hè?
0: Nee, het is nog niet populair. En het is ook nog te weinig bekend, omdat we ook nog maar in januari opgestart zijn. Ja. Nu, wij zijn afgesloten eind juni met 15 leerlingen. En we hebben nu al inschrijvingen voor op te starten terug in september. Van een totaal 25 leerlingen.
1: Amai.
0: Dus het groeit wel. Ja. Het groeit gestaag. Maar ook een stukje, omdat we het wat kleinschalig willen houden. We willen het ook niet boven ons hoofd laten groeien. Nee. Terwijl we weten en we beseffen heel goed dat we...
1: Jullie willen dat individu blijven begeleiden.
0: Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat vinden we toch wel heel belangrijk. Ja. Ja.
1: Oké, dus, mooi. Mooi initiatief.
0: Dankjewel. Goed. En Nathalie schrijft in dit stukje echt wel ons eigen verhaal over de school, de virtuele school. Want we weten dat het anders kan. En het moet ook anders. Hè. Ja. Dus, en ik vind het volgende nummer wat daar eigenlijk klaar staat, vind ik dat ook wel wat past bij ons. Het is een beetje een alternatief hippie-nummer wat ik vroeger heel veel luisterde. Het is een beetje uit mijn... ik ben het een beetje uit oog verloren, maar ik kwam het dan vandaag toevallig terug tegen. En ik denk, die moet mee in de playlist. Die past hier perfect bij. The Levelers, One Way. We gaan er naar luisteren.

Ja, silence is easy. Ja, als je... Ja, als je wilt zwijgen, dan mag je zwijgen natuurlijk. Maar ja, dat is niet zo aan mij besteed, zwijgen. Dus ik hoor hier iemand lachen aan de andere kant van de micro. Ja, als je mij kent, dan weet je wel waarom. Dus ik ben inderdaad niet echt de persoon om te zwijgen. Nu, ik heb net dan gezegd van Tine die inderdaad met leervlam opgestart is. Nu is ze ondertussen ook wel met andere dingen opgestart. Een voorbeeld daarvan is Confident Nova. Dus waar zij ook wel heel veel ingaat op het mentale welzijn van kinderen, van jongeren, van iedereen eigenlijk in het algemeen voor het mentale welzijn. En ja, Tine, eigenlijk moet ik zeggen, Martine van Herle is haar volledige naam. Zij heeft dus inderdaad ook verschillende websites en apps ontwikkeld waar je eigenlijk zelfstandig op kan gaan surfen, op kan gaan kijken en inderdaad aan de hand van de testjes die je daar kan invullen op de apps, weet je van oké, goed, ik voel mij op dit moment richting burn-out. Daar staan er ook altijd tips bij hoe je dat kan aanpakken en die dingen. Dus ik geef het maar eventjes mee, maar ga zeker en vast eens kijken mocht je rond scholen of diploma's of leren vragen hebben, kan je ook altijd eens gaan kijken op leervlam.be. Dan, ik weet het, het is zomer en voor de meesten is het inderdaad zomervakantie, maar ik heb ook een hele leuke aanbod, zal ik zeggen. En dat noemt Zomerschole. Dat gaat dan ook voor jongeren door, 13 plus in de zomermaanden. En daar gaan ze dus van alles leren in hun vrije tijd. Hè. Dus vooral ook gewoon samen zijn. Hè. Gewoon samen zijn met leeftijdsgenootjes. Het is ook trouwens in een heel mooi domein, bos in Herenthout. En dus daar kunnen ze echt de bos beleven. Want er is ook een blote voetpad, er zijn hangmaten. Er gaat een kampvuur georganiseerd worden. Nu ook kunnen ze daar knutselen en heel creatief zijn. Schilderen, tekenen, ik zeg maar wat. Maar ook bewegen. Er is ook mogelijkheid voor yoga te doen. Maar ze kunnen dus eigenlijk een beetje van alles doen. En de momenten zijn van maandag tot en met vrijdag van 11:30 tot 16:30. Het is dus echt voor jongeren 13 plus. Voor meestal hooggevoelige jongeren die daar naartoe gaan. En die kunnen daar de rust op zoeken als ze dat nodig hebben. Maar ook vriendschappen zoeken of gewoon in de natuur aanwezig zijn. Nu, mocht daar interesse voor zijn, laat het mij zeker weten. Dan laat ik de persoon die het organiseert, dat is Chili. En haar praktijk noemt Chili Bell. En daar kunnen de mensen of de jongeren dan zich voor inschrijven. Dus laat het mij zeker weten. Voor de zomerscholen. Ja, en wij gaan nog een liedje luisteren. Een beetje in dezelfde trant als Silence is Easy. Het is Shut Your Eyes. Opnieuw wel van Snow Patrol. Maar dat kun je ook natuurlijk, hè, uw ogen sluiten en doen alsof alles... alles oké is en maar door. Maar het is, we zijn op een punt gekomen, denk ik, dat nog heel moeilijk is om je ogen te sluiten en doen alsof er niets aan de hand is. Ja.

0: Ja, Fool's Gold van The Stone Roses. We hebben het eventjes afgebroken, want het was de remastered versie van 9 minuten en. Dus we hebben hem eventjes ingekort. Hè. Maar ik denk, de luisteraars snappen hem wel, hè, van The Stone Roses. Nu, ik wou ook nog wel heel graag wat reclame maken, want mijn radiocollega, ik zal ze zo even noemen, Wendy, die heeft hier op zaterdagavond haar programma Radio. Dat is ontstaan uit de Good News For You krant eigenlijk. Hè. Nu, Good News For You, die bestaat dit jaar in, die bestaat nu 2 jaar. Hè. En wij wilden daar eigenlijk wel een groot feest van maken. Dus zowel Wendy als ik, wij hadden dan het leuke idee om gewoon er 2 dagen feest van te maken. Dus zowel op vrijdagavond 31 juli als zaterdag 1 augustus dachten wij van ja, dan doen we gewoon 2 dagen en we combineren gewoon de 2 shows, bij manier van spreken. Hè. Nu, wat mogen jullie verwachten? Er gaan drankjes zijn, er gaan tapas zijn, er gaat taart zijn, uiteraard. Hè. Geen verjaardagsfeest zonder verjaardagstaart. Hè.
1: Uiteraard.
0: Dus daar kijk ik al wel naar uit, naar de taart. Want ik weet wie ze maakt. Okay. Maar ik misschien ook wat reclame maken voor de bakkers.
1: Ja.
0: De verjaardagstaart gaat verzorgd worden door snoetjes en toetjes. Dus Wendy, ik hoop dat ik nu geen spoiler alert gedaan heb.
1: Oei.
0: Maar bij deze ook eventjes reclame voor snoetjes en toetjes met een heerlijke taartjes en desserts. Dus we waren bezig over de 2-daagse, over het feest. Hè. De studio gaat ook open zijn. Hè, dus er gaat wel een feest zijn in de zaal. Maar in de studio zijn de mensen ook zeker welkom om de groetjes te doen op de radio. Of een favoriete nummer aan te vragen. Dat kan op dat moment allemaal. Hè. Nu, op zaterdag is het de bedoeling dat er een brunch is. Maar daarvoor moeten jullie natuurlijk wel inschrijven, wat logisch is. Anders weten wij niet wat we moeten klaarmaken of voorzien. Nu, de brunch start om 10:30. En in die namiddag kunnen jullie ook nog gewoon lekker hier blijven. Er gaat ook opnieuw verse sangria zijn, wafels, tapas opnieuw. En er gaan ook live optredens zijn uiteraard. Hè, van gasten die bijvoorbeeld al bij ons in de studio geweest zijn. Of gasten die al bij Wendy in de studio geweest zijn. Of mensen die al allemaal in de krant gestaan hebben. Het is de bedoeling dat we iedereen eigenlijk zoveel mogelijk gaan verzamelen om het feest te kunnen vieren.
1: Een groot feest.
0: Ja, Good News For You, het 2-jarig bestaan. Nu, ik zou zeggen, ga zeker eens kijken op de Facebookpagina van Good News For You, Second Birthday Event. Daar staat ook wel, daar staan ook wel de prijzen bij van de brunch. En zoals ik daarnet al zei, het is de bedoeling dat zoveel mogelijk sympathisanten, abonnees, adverteerders, columnisten, Earth Angels, artiesten, vrienden, familie, buren, dat die eigenlijk allemaal langskomen, zodat we eigenlijk kunnen connecteren en verbinden met elkaar. Ja. En de positieve vibes verder verspreiden.
1: Ik denk dat allemaal gratis.
0: En dat allemaal gratis. Ja, de brunch is betaald uiteraard. Ja. Maar inderdaad,
1: hapjes, tapjes, drankjes.
0: Ja, dus het is inderdaad.
1: Wat een leuk initiatief.
0: Gratis. Dus dat zou ik nog vergeten erbij te vermelden.
1: Ja, zeer belangrijk.
0: Dus, ja, het is inderdaad een gratis event vanuit Good News For You. Hè. Ja, dus ik zou zeggen, mensen, ook de luisteraars, kom zeker langs. Vrijdagavond, zaterdagochtend, zaterdagmiddag. Het gaat hier door tot zaterdagavond in de late uurtjes met de optredens. Dus ga zeker eens kijken op de Facebookpagina of in de krant, uiteraard. Hè. Er is een nieuwe editie. En ik zou zeggen, kijk zeker ook eens in de krant. Daar staat het ook wel in. Hè. Nu, ik heb nog een leuk nummertje klaarstaan ondertussen van Richard Ashcroft, They Don't Own Me. Ik denk geen uitleg nodig.
1: Oké.

Ja, ik wil nog eventjes eraan toevoegen, want ik ben niet meer heel zeker of ik het vermeld had. Maar het tweedaagse event gaat uiteraard hier in Paal Beringen door in het zaalje bij Radio BNL. Ik wou Benelux zeggen, maar bij Radio BNL gaat het tweedaagse feestje gaat hier door. Nu, ik wil in alle geval mijn luisteraars bedanken, want ik zie dat het 7 voor 8 alweer. Hè. Dus iedereen die hier aanwezig was live, dankjewel om te luisteren. De mensen die de podcast herbeluisteren wil ik ook bedanken. Hè. Ik wil ook Erik bedanken om erbij te zijn om de techniek te doen vanavond. Dankjewel. En ik wil zeker verder doen, hè, om eerlijk te zijn, met sowieso de virtuele school, de leervlam. Chilibel, haar events. Mm-hmm. Sowieso gaan jullie mij zien dan bij het event van Wendy, de tweedaagse van Good News for You. Het zou ook wel eens kunnen, als jullie morgenavond ook luisteren naar Wendy, haar show, dat ik hier toevallig ook in de studio zit. Kan allemaal zomaar gebeuren bij mij. Dus ik wens jullie alvast een fijne avond. Een fijn weekend. Geniet van het mooie weer. Geniet van vakantie, als jullie aan vakantie toe zijn. Hè. En dan zou ik zeggen tot binnenkort of volgende week bij Initiatief. Doei! Dag.

In 1951 uitgebracht door country-legende Hank Williams en gecoverd door onder meer deze Dave Edmunds die het nummer opnam in 1977 voor zijn LP Get It. Otis Gibbs bracht in september van vorig jaar de folksong Maybe in Memphis uit. Het nummer drijft op de ingetogen jazzy akkoordenprogressie van Tom Judds en de warme orgelgroove van Finn Goodwin Bain.

Deep Purple zette When a Blind Man Cries oorspronkelijk op de B-kant van de hit Never Before. Het nummer werd opgenomen tijdens de iconische opnamesessies voor het album Machine Head. Met het energieke rock and soul anthem I Got a Feeling komen we bij A.G. Croce terecht. En dat is dus de zoon van Waylon Jim Croce. En hoewel hij tijdens zijn tournees vaak de erfenis van zijn vader eert, laat hij met I Got a Feeling zijn eigen unieke stijl horen.

In zijn typische relaxed Tulsa sound brengt J.J.K. Alons zijn versie van Clyde. Clyde was een man die blootsvoets op zijn veranda staat te genieten van het leven. Hij speelde met veel gevoel de elektrische basgitaar terwijl zijn oude hond met hem meezong. Ook Waylon Jennings en Dr. Hook maakten ooit een versie van dit nummer. Maar u kent ons intussen al een beetje en het zal u wellicht niet verwonderen dat we als mede doofpopplaat de versie van Waylon Jennings hebben gekozen. De man is dan op zich ook al een indrukwekkende brok muzikaal.

Kirsty MacColl met een New England, een klassieker van Billy Bragg. En in mei van dit jaar verraste Neil Diamond met Wild at Heart, zijn 35e studioalbum en tevens sluitstuk van een ingewikkelde trilogie in samenwerking met producer Rick Rubin. De 10 nummers op dit album zijn allemaal door Diamond geschreven en waren al opgenomen tijdens de opnamesessies van Home Before Dark in 2007. Voor een nieuwe release zijn de niet eerder uitgebrachte nummers wel eerst allemaal opgepoetst. Cat Power nam in 2007 deze cover op van Bob Dylan's klassieker Stuck Inside of Mobile with a Memphis Blues Again. Haar versie werd speciaal opgenomen voor de soundtrack van de biografische film over Bob Dylan, I'm Not Taylor.

0: Creedence Clearwater Revival had een versie van Before You Accuse Me op een veelgeprezen studioalbum Cosmos Factory uit 1970. Het werd echter 13 jaar eerder geschreven en voor het eerst opgenomen door blueslegende Bo Diddley. Ook Eric Clapton was een van die bekende coveraars. We zijn er nu met onze live corner, Slade Alive. Een plaat die iedereen in huis zou moeten hebben. De bende van Noddy Holder zorgde voor stampende beats en luide gitaren en uiteraard Noddy's ruige stemgeluid, zowat het handelsmerk van de band. Het is een pure rock'n'roll plaat, zonder franjes en manipulatie.
1: This is called Know You Are and Know Where You're Going To.

Mercury Blues zit in de soundtrack van Revolution, de iconische documentaire uit 1968 van Jack O'Connell. De Steve Miller Band nam speciaal voor de film een versie op van het nummer. Deze veel strakkere rockversie verscheen pas in 1976 op hun bekende album Fly Like an Eagle. En deze band is afkomstig uit Texas. Ze zijn met z'n tweetjes en dat zijn zanger en componist Eric Burton en Adrian Quesada, die instond voor de productie van More Than a Love Song, Black Pumas.

0: Deze band hoeven we al lang niet meer voor te stellen. De Bluesbones zijn intussen zowat bedolven onder de bluesprijzen, ook in het buitenland. Find Me a Woman blijft een van onze favoriete nummers. I Can't Read Your Mind is een nieuw nummer van het 33 jaar oude countrylegende Willie Nelson, medegeschreven door Bob Dylan en Buddy Cannon. Het werd uitgebracht op 29 mei op Nelson's 79ste solo studio album Dream Chaser.
1: I don't know how to read your mind. The letters are too small. I guess you know what you mean.

0: Dat is nu man zijn. Billy Swan geeft zijn ex liever goed van langs in Everything is the Same, een hit uit 1975. En dit is een B-kantje uit 1957, want Jerry Lee Lewis zette It'll Be Me op de flipzijde van Whole Lotta Shaking Going On.
1: Well, if you hear somebody knocking on your

0: Genieten van Lavender Salt van Emma Bale en vervolgens Gin House Blues. Die song is een hoeksteen van de carrière van de Welse gitarist en zanger Andy Fairweather Low. De track is grotendeels gebaseerd op Me and My Gin van Fletcher Henderson en Henry Troy. De eerste beroemde opname van dit nummer was van de legendarische blueszangeres Bessie Smith in 1928. En deze opname uit 1968 is afkomstig van Bobby Gentry, bij ons zeer gekend als de zangeres van het nummer Ode to Billy Joe. Dit nummer, Sermon, kreeg meerdere titels, bijvoorbeeld Run On, als dusdanig uitgevoerd door onder meer Elvis Presley en Moby, of ook God's Gonna Cut You Down, gezongen door Johnny Cash.
1: Let me set the mood, set the situation. Imagine that you're sitting in a congregation. Hey, he's talking about Judgment Day. If you listen real close, hear what he's saying.

De wereldklasse van LCD Sound System, de band van alleenheerser James Murphy. U hoorde I Used To van het album American Dream uit 2017. Strakke elektronica in combinatie met gedreven gitaren, geen probleem met iemand van het kaliber van Murphy. Hij is Noor en tegelijk Brit en hij is een uitmuntend gitarist en hij heeft samen met zijn band The Vikings een nieuwe plaat uit met de titel Rock'n'Roll Soldier. Hier krijgt u van ons 44 Blues.

Rich Dad hoort bij het meer bekende solowerk van de Amerikaan Jesse Colin Young. Het is een autobiografische ode aan het relaxte, afgezonderde leven van Young op zijn eigen Rich Top in Inverness, Marin County, Californië. We halen er nog een heuse klassieker bij en wel van de heren van Oasis. Een classic uit 2000, deze Sunday Morning Call.

Abraham en Sarah, albums van 50 jaar geleden. De algemene ontvangst van het album Long May You Run was in 1976 gematigd positief. Het album presteerde prima en haalde met gemak goud. En toch vonden velen dat de samenwerking tussen Neil Young en Stephen Stills niet het meesterwerk had opgeleverd waarop zij hadden gehoopt. De titeltrack, Long May You Run, is een country rock ballade gedragen door Young en zijn mondharmonica en gitaarlijnen. Het is een nostalgische ode aan zijn eerste auto, een Buick Roadmaster lijkwagen uit 1953, die symbool staat voor vervlogen tijden. En zoals de titel al verraadt is 12A Blues All The Same een traditionele blues track in 12/8 maat met uitstekend gitaarwerk van Stills en een slepende jam om.

Long May You Run werd een zeer harmonieuze maar weinig uitdagende plaat. Het miste ruwere en soms verrassende genialiteit van beide heren hun eerdere solowerk. Het album sluit af met het episch en gelaagd nummer Guardian Angel van Stills. Het heeft een rock groove waarin Stills en Young nog één keer samen klinken als in de tijd van Crosby, Stills, Nash en Young.

Hoona Jeugdtocht kan een gewone sterveling zijn. We dachten in 1997 dat Natalie Imbruglia na haar passage in Neighbours aan een glansrijke carrière zou begonnen zijn met deze toch wel mooie single Torn, maar niet dus. Al de rest dat volgde kon niet tippen aan deze single. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Revolver, maar vrees niet, want volgende week zijn we er uiteraard weer. En u weet onderhand wel dat wij hier echt ons best doen om een mooie en onderhoudende muziekkeuze te presenteren. Ook al garanderen we niets. Namens Jos Reinders en Roger Lemmens nog een mooie vrijdagavond toegewenst en ook een verrukkelijk, verkwikkend en vreedzaam weekend. Hier nog Eddie Cochran. Oh,